0: held. In Den Haag wordt onderzocht hoe iemand die dood in het water is gevonden is overleden. Het lichaam werd gistermiddag ontdekt, schrijft Omroep West. Er is nog geprobeerd te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Er zijn nog veel vragen en agenten zoeken uit wat er nou precies is gebeurd. Dan naar Spanje, een spooknacht in Barcelona. Code rood geldt daar nu vanwege heel veel regen en harde wind. Er is kans op overstromingen. Mensen worden op het hart gedrukt het extreme weer niet te onderschatten. Na een snikhete zomer is het nu in het oosten van Spanje al dagen noodweer. Daarbij overleed vlak voor het weekend een vrouw van 102. En dan iets anders. We hebben er een wereldkampioen bij in ons land. Een vrouw uit Zutphen is volgens Omroep Gelderland de allerbeste in het maken van haverpap. In Schotland nam ze het op tegen tientallen deelnemers uit andere landen. Ze nam haar eigen Nederlandse ingrediënten mee, ook het water. En het bleek het winnende recept. Ze was al de Nederlands kampioen en nu ook de allerbeste ter wereld. Naast de eer wint ze ook een gouden roerstok. Het weer nog. In het noorden wat regen. Op andere plekken helder en kans op mist. Het koelt af tot 7 graden. De ochtend start lokaal grijs, daarna volop zon en tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, Soul.

0: Radio 10 Soul en Jazz. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mart Gol. Een enorme schommelzaak, een oud-docent.

0: van de Radboud Universiteit in Nijmegen ligt onder vuur. Hij zou volgens meerdere media hebben geknoeid met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek door gegevens te veranderen of te verzinnen. In totaal zijn nu 9 door hem geschreven artikelen teruggetrokken. De man werd eerder ontslagen bij de universiteit omdat hij rommelde met de boekhouding. De Amsterdamse politie onderzoekt een steekpartij in het centrum, op straat. Daarbij raakte iemand gisteravond gewond. Het is nog onduidelijk waarom er werd gestoken. De dader is volgens stadszender AT5 gevlucht en, voor zover bekend, nog niet gepakt. Voor de dodelijke schietpartij op straat in Amsterdam een nacht geleden zit inmiddels wel iemand vast. In Amerika is een vrouw overleden die eerder de Holocaust overleefde en buurtgenoot was van Anne Frank in Amsterdam. Ze werden tijdens de Tweede Wereldoorlog allebei opgepakt en kwamen elkaar later tegen in een concentratiekamp. Daar probeerden ze Anne te helpen, maar dat lukte niet. Het was de laatste keer dat ze Anne Frank zag. De vrouw overleefde de oorlog dus en vertelde tot op hoge leeftijd aan anderen wat ze meemaakte in die tijd. Haar naam is Irene Bader en ze was 95. En dan nog voetbalnieuws. Uit Spanje weer heeft de Spaanse voetballer Yamal het team van Spanje geholpen door te scoren. In de Nations League is opnieuw gewonnen, nu met 3-1 van Tsjechië. Yamal zette de toon met een doelpunt binnen een paar minuten na het begin van de wedstrijd, net als bij eerdere duels. In dezelfde groep walste Engeland over Tsjechië heen. Met 7-0 zijn de Tsjechen van de mat geveegd. Voor dat land een historische nederlaag. Het weer. In een groot deel van het land helder en kans op mist. Het is 7 tot 13 graden. Komende ochtend grijs. Uiteindelijk veel zon in de middag. En niet koud. 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Radio 10.
1: Non-stop. De allerbeste soul en jazz. Radio 10. Soul.

0: 10, Soul en Jazz. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mart Gol. Er is een explosie geweest in een straat in Den Bosch. Volgens de politie is een deel van de gevel van een winkel door de klap eruit geblazen. Op straat ligt veel glas. Voor de zekerheid zijn mensen in de buurt geëvacueerd, er zijn geen gewonden. Wat er is ontploft en hoe dat kon gebeuren wordt nu uitgezocht. Noodweer heeft flink huisgehouden in en rond de Spaanse stad Barcelona. Het is code rood daar, mensen moeten binnen blijven. Het is er echt kletsnat. Er is deze nacht evenveel regen gevallen als normaal in ons land in 2 maanden tijd. Het zorgt voor overstromingen en treinen kunnen niet rijden. Het Spaanse alarmnummer kreeg in korte tijd dik 2000 telefoontjes. De politie in Amsterdam zoekt naar de dader van een steekpartij in de stad. Daarbij raakte gisteravond iemand gewond, schrijft stadszender AT5. Het gebeurde op straat in het centrum. Waarom er werd gestoken, wordt nog uitgezocht. Een nacht geleden werd op

0: straat in Amsterdam iemand doodgeschoten. Bewust, denkt de politie. Daar zit inmiddels iemand voor vast. En sorry, dat zegt de bondscoach van de voetballers van Kroatië. In eigen land zijn ze door Engeland van de mat geveegd in de Nations League. 7-0 werd het. Nooit eerder gingen de Kroaten met zulke cijfers onderuit. De bondscoach zegt dat het hem spijt en dat hij verantwoordelijk is voor de afgang op het veld. Oranje speelt vandaag weer in de Nations League in Eindhoven tegen Servië, waar we een week geleden van wonnen. En dan nog het weer. In een groot deel van het land helder en kans op mist. Het is 7 tot 13 graden. Komende ochtend grijs, vanmiddag veel zon, volop nazomeren tot 22 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
1: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, soul.

0: Radio 10 Soul en Jazz. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mart Gol. Bomexperts en agenten doen onderzoek in Den Bosch. Daar is vannacht een deel van de gevel van een winkel eruit geblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat en verschillende buurtbewoners zijn voor de zekerheid uit hun huis gehaald. Niemand is gewond geraakt. Wat er is ontploft en of het opzet was of een ongeluk is nog een raadsel. In Amerika wordt gezocht naar een vermist klein vliegtuig dat onderweg was naar de stad Boston. Een half uur voor aankomst is het contact verbroken en verloor het toestel snel hoogte, schrijft het AD. Het gaat om een medische vlucht met aan boord 6 mensen, onder wie een patiënt en artsen. Voor de kust wordt nu volop gezocht naar het toestel met andere vliegtuigen, een helikopter en schepen. De Amsterdamse politie onderzoekt een steekpartij in het centrum, op straat. Daarbij raakte gisteravond iemand gewond. Het is nog onduidelijk waarom er werd gestoken. De dader is volgens stadszender AT5 gevlucht en, voor zover bekend, nog niet gepakt. Voor de dodelijke schietpartij op straat in Amsterdam een nacht geleden zit inmiddels wel iemand vast. En we blijven in onze hoofdstad, want er gaan zometeen weer treinen rijden van en naar station Amsterdam Centraal. Gisteren reed er vanwege werk aan het spoor helemaal niets. Vanaf vandaag wel, maar vanwege de werkzaamheden zijn het wel minder treinen dan normaal. En daardoor kan het drukker zijn, is de waarschuwing. Die geldt ook morgen nog, als de nieuwe werk- en schoolweek weer begint. Ook dan rijden de treinen rond Amsterdam Centraal met een aangepaste planning. En dan het weer nog. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op andere plekken helder en lokaal mist. Het is nu 9 tot 14 graden. Overdag tot 22 graden. Met vooral vanmiddag heel veel zon. En dat was het nieuws op Radio 10.
0: Non-stop. De allerbeste soul en jazz. Radio 10. Soul

0: Radio 10 Soul en Jazz. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Bomexperts en agenten doen onderzoek in Den Bosch. Daar is vannacht een deel van de gevel van een winkel eruit geblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat en verschillende buurtbewoners zijn voor de zekerheid uit hun huis gehaald. Niemand is gewond geraakt en wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Er rijden weer treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Gisteren reed er vanwege werkzaamheden helemaal niets. Vanaf vandaag dus wel, alleen zijn het minder treinen dan normaal. En daardoor kan het drukker zijn, waarschuwt de NS. Die waarschuwing geldt ook morgen als de nieuwe werk- en schoolweek weer begint. Ook dan rijden de treinen rond met een aangepaste planning. Zwaar noodweer zorgt voor grote problemen in en rond Barcelona. Daar geldt code rood en krijgen mensen het advies om binnen te blijven. Het heeft er enorm veel geregend. In een nacht viel daar ongeveer net zoveel regen als normaal in Nederland in 2 maanden tijd. Dat zorgt voor overstromingen en treinen kunnen niet rijden. Het Spaanse alarmnummer kreeg in korte tijd al meer dan 2000 telefoontjes. In Amerika wordt gezocht naar een vermist klein vliegtuig dat onderweg was naar Boston. Een half uur voor aankomst is het contact verbroken en verloor het toestel snel hoogte, schrijft het AD. Het gaat om een medische vlucht met 6 mensen aan boord, onder wie een patiënt en artsen. Voor de kust wordt nu volop gezocht naar het toestel met andere vliegtuigen, een helikopter en schepen. Dan het weer, in het noorden bewolkt en soms wat regen. Op andere plekken is het helder en lokaal mist. Dus nu 9 tot 14 graden. Overdag wordt het tot 22 graden met vooral vanmiddag heel veel zon. Dit was het nieuws op Radio 10.
0: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, Soul

0: Socials, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
4: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Dit is Radio 10 Soul & Jazz.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Radio 10 Soul & Jazz.

0: van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sonja Alasch. Bomexperts en agenten doen onderzoek in Den Bosch. Daar is vannacht een deel van de gevel van een kapperszaak eruit geblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat en verschillende buurtbewoners zijn voor de zekerheid uit hun huis gehaald. Niemand is gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. In Amerika zijn wrakstukken gevonden in de zoektocht naar het vermiste vliegtuig dat onderweg was van Bermuda naar Boston, schrijft de BBC. Een half uur voor aankomst raakte het kleine toestel vermist. Het gaat om een medische vlucht en er zaten 6 mensen in, onder wie een patiënt en artsen. Wordt nog volop gezocht naar de inzittenden. Zwaar noodweer zorgt voor grote problemen in en rond Barcelona. Daar geldt code rood en krijgen mensen het advies om binnen te blijven. Het heeft er enorm veel geregend. In 1 nacht viel er ongeveer net zoveel regen als normaal in Nederland in 2 maanden tijd. Dat zorgt voor overstromingen en treinen kunnen niet rijden. Het Spaanse alarmnummer kreeg in korte tijd al meer dan 2000 telefoontjes. Er rijden weer treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Gisteren reed er vanwege werkzaamheden helemaal niets. Vanaf vandaag dus wel, alleen zijn het minder treinen dan normaal. En daardoor kan het drukker zijn, waarschuwt de NS. De waarschuwing geldt ook morgen. Ook dan rijden de treinen rond Amsterdam Centraal met een aangepaste planning. En dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op sommige plekken mistig. Maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
0: Non-stop. De allerbeste soul en jazz. Radio 10. Soul.

0: jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, O6.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
0: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
0: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Dit is Radio Team Soul.

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
3: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.

0: Radio 10 Soul & Jazz. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Bij een steekpartij in Leiden zijn twee mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kermis waar op dat moment veel mensen waren vanwege het Leidens ontzet. De twee slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het Leids Dagblad zou er vooraf een vechtpartij zijn geweest. Hoe het met de slachtoffers gaat is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. In Amerika zijn wrakstukken gevonden in de zoektocht naar het vermiste vliegtuig dat onderweg was van Bermuda naar Boston, schrijft de BBC. Een half uur voor aankomst raakte het kleine toestel vermist. Het gaat om een medische vlucht en er zaten 6 mensen in, onder wie een patiënt en artsen. Wordt nog volop gezocht naar de inzittenden. Vanavond wordt het vliegverkeer tussen 6 en 7 uur tijdelijk stilgelegd boven de Bijlmermeer in Amsterdam. Dat gebeurt vanwege de herdenking van de Bijlmerramp. Het is vandaag 34 jaar geleden dat een Israëlisch vrachtvliegtuig neerstortte op 2 flatgebouwen in de Bijlmer. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Ga jij met je hond naar het strand of heb je een nieuw speeltje gekocht voor je kat? Je bent niet de enige, want veel Nederlanders geven vandaag wat extra aandacht aan hun diertjes vanwege Dierendag. Bijna de helft van de baasjes doet dan iets extra's voor hun dier. Dat blijkt uit het Hart van Nederland panel. Vooral mensen die een hond of een reptiel hebben pakken graag uit. 79% van de baasjes geeft iets lekkers en 40% geeft hun dier een extra knuffel. En een derde koopt een nieuw speeltje. Dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op sommige plekken mistig, maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
0: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, Soul.

0: Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Dit is Radio Team Soul & Jazz.

0: pekannoten, 200 gram, voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
1: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
2: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
3: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
1: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: renovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
1: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
2: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
8: Odido. Radio 10.
9: Radio 10 Soul and Jazz. Het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Sonja Alas. Bij een steekpartij in Leiden zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kermis waar op dat moment veel mensen waren vanwege het Leidens ontzet. De 2 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het Leids Dagblad zou er vooraf een vechtpartij zijn geweest. Hoe het met de slachtoffers gaat is niet bekend, er is nog niemand aangehouden. In Amerika zijn wrakstukken gevonden in de zoektocht naar het vermiste vliegtuig dat onderweg was van Bermuda naar Boston, schrijft de BBC. Een half uur voor aankomst raakte het kleine toestel vermist. Het gaat om een medische vlucht en er zaten 6 mensen in, onder wie een patiënt en artsen. Er wordt nog volop gezocht naar de inzittenden. Een Nederlandse schip is vannacht tegen 2 andere grote schepen gebotst in Noorwegen. Het gaat om 2 vrachtschepen en een olietanker. Een van de schepen kreeg water binnen, maar de bemanning kon aan boord blijven. Niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft alcoholtests afgenomen bij de bemanningsleden, maar daar kwam niks uit. Ga jij met je hond naar het strand of heb je een speeltje gekocht voor je kat? Je bent niet de enige, want bijna de helft van de baasjes doet vandaag iets extra's voor hun dier vanwege Dierendag. Dat blijkt uit het Hart van Nederland panel. Vooral mensen die een hond of een reptiel hebben pakken graag uit. 79% van de baasjes geeft iets lekkers. 40% geeft hun dier een extra knuffel. En een derde koopt een nieuw speeltje. En dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op sommige plekken mistig, maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
9: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, Soul.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
1: Lekker bezig.
0: Milner.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
7: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
12: Dit is Radio Team Soul.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. Bij Interpol.

0: vanaf maandag om 7 uur op 6.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
3: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: Oh.
10: Radio 10. Radio 10 Soul en Jazz. Het nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Sonja Alas. Bij een steekpartij in Leiden zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kermis waar vanwege Leidensontzet veel mensen waren. De 2 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij zou zijn ontstaan na een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Hoe het met de slachtoffers gaat is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden en de politie zoekt getuigen. Zwaar noodweer zorgt voor grote problemen in en rond Barcelona. Daar geldt code rood en krijgen mensen het advies om binnen te blijven. Het heeft er enorm veel geregend. In 1 nacht viel daar ongeveer net zoveel regen als normaal in Nederland in 2 maanden tijd. Dat zorgt voor overstromingen en kunnen treinen niet rijden. Het Spaanse alarmnummer kreeg in korte tijd al meer dan 2000 telefoontjes. Voor de Noorse kust zijn vannacht een olietanker en 2 vrachtschepen met elkaar gebotst. 1 van de schepen komt uit Nederland. De schepen zijn alle 3 beschadigd en bij 1 daarvan kwam zelfs water binnen, maar niemand raakte gewond. Hoe de botsing kon gebeuren wordt nog onderzocht. De politie heeft alcoholtests afgenomen bij de bemanningsleden, maar daar kwam niks uit. En ga jij met je hond naar het strand of heb jij een speeltje gekocht voor je kat? Je bent niet de enige, want bijna de helft van de baasjes doet vandaag iets extra's voor hun dier vanwege Dierendag. Dat blijkt uit het Hart van Nederland panel. Vooral mensen die een hond of een reptiel hebben pakken graag uit. 79% van de baasjes geeft iets lekkers. 40% geeft hun dier een extra knuffel. En een derde koopt een nieuw speeltje. Dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op sommige plekken kan het nog mistig zijn, maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
10: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, soul.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
4: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
5: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
3: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
9: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
8: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
9: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, maak een broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
14: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
15: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Dit is Radio 10 Soul and Jazz.
22: Radio 10. Why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that.
23: Yeah. I like this one.
22: What?

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tijd.

0: Boek nu op transaviaholidays.com. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
8: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Radio 10 Soul en Jazz. Het nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Sonja Alash. Bij een steekpartij in Leiden zijn twee mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kermis waar vanwege Leidensontzet veel mensen waren. De steekpartij zou zijn ontstaan na een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Hoe het met de slachtoffers gaat is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden en de politie zoekt getuigen. Voor de Noorse kust zijn vannacht een olietanker en twee vrachtschepen met elkaar gebotst. Een van de schepen komt uit Nederland. De schepen zijn alle drie beschadigd en bij één daarvan kwam zelfs water binnen. Maar niemand raakte gewond. Hoe de botsing kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Formule 1-race in Maleisië is opnieuw stilgelegd na een chaotische start. Verstappen en Hamilton kregen problemen met het gaspedaal en meerdere coureurs kwamen nauwelijks vooruit. Eerder vanochtend werd de race ook al uitgesteld vanwege zware regenval en onweer. De herstart staat nu gepland om 10:33 Nederlandse tijd. Een brood dat al 36 jaar in de diepvries ligt is nu te zien in het Duitsland Museum in Berlijn. Een Duitse student kocht het brood in 1990 uit angst voor voedseltekorten. Die kwamen er uiteindelijk niet, maar het brood bleef wel bewaard. Het verhuisde zelfs meerdere keren mee. Uiteindelijk is het brood overgedragen aan het museum. Dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen. Op sommige plekken kan het nog wat mistig zijn, maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
10: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, Soul.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a walk! And give you a walk!
6: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
8: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
9: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, uit een broodje.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust. Dit is

0: is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
7: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
7: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Soms wil je zeggen...
12: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
11: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Radio 10 Soul en Jazz. Het nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Sonja Alas. Bij een grote brand vanochtend op een camping aan het Gardermeer zijn zeker 24 mensen

0: Een van de schepen komt uit Nederland. De schepen zijn alle drie beschadigd en bij één daarvan kwam zelfs water binnen, maar niemand raakte gewond. Hoe de botsing kon gebeuren wordt nog onderzocht. Een brood dat al 36 jaar in de diepvries ligt is nu te zien in het Duitsland Museum in Berlijn. Een Duitse student kocht het brood in 1990 uit angst voor voedseltekorten. Die kwamen er uiteindelijk niet, maar het brood bleef wel bewaard en het verhuisde zelfs meerdere keren mee. Uiteindelijk is het brood overgedragen aan het museum. Dan het weer. In het noorden bewolkt en soms wat regen, maar vanmiddag schijnt de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
1: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, Soul.

0: is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Dit is Radio 10 Soul & Jazz.

0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf €0,99. Dat doe je goed, Vibra.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: De mega jackpot van

0: opgeblazen is ontstaan door zwaar vuurwerk. Dat laat de politie weten. Door de explosie moesten buurtbewoners hun huis uit en lag er veel glas op straat. Niemand raakte gewond. De politie doet verder onderzoek en is op zoek naar getuigen. De A9 bij Amstelveen is in beide richtingen dicht door een ongeval, dat meldt Rijkswaterstaat. Het verkeer wordt nu omgeleid. Vanochtend raakte een auto een vrachtwagen die vervolgens gekanteld op de weg terecht kwam. Daardoor raakten ook delen van de weg beschadigd. De A9 is waarschijnlijk tot in de middag dicht. Bij een grote brand vanochtend op een camping aan het Gardemeer zijn zeker 24 mensen gewond geraakt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is zwaar gewond. De brandweer had moeite met blussen door ontploffende gasflessen. Zeker 20 staakcaravans zijn verwoest. Wat de oorzaak is van de brand is niet bekend. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Bahrein in Maleisië gewonnen. Het is zijn eerste overwinning van het seizoen. De race begon ruim anderhalf uur later dan gepland door zware regen en technische problemen bij meerdere auto's. Verstappen verloor bij de start even de leiding, maar pakte die later terug. Hij reed daarna weg bij de concurrentie en kwam als eerste over de finish. Kimi Antonelli werd tweede. George Russell viel in de slotfase uit. Dan het weer. Vanmiddag is het zonnig met wat wolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
1: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, Soul.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Dit is Radio 10 Soul & Jazz.

0: de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
1: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
3: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur of 6.
4: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
13: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Radio 10 Soul en Jazz. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Nevi Ramirez. Het noodweer rond Barcelona zorgt ook voor problemen bij Nederlandse vakantiegangers. Bij alarmcentrales zijn tot nu toe 12 meldingen binnengekomen. Niemand raakte gewond, maar reizen

0: gebeurde vannacht bij de stad Allesund. Na de aanvaring werd een grote reddingsactie op touw gezet, maar uiteindelijk hoefde niemand van boord gehaald te worden en zijn er geen gewonden gevallen. Wel hebben alle drie de schepen schade. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Bahrein in Maleisië gewonnen. Het is een eerste overwinning van het seizoen. De race begon ruim 1,5 uur later dan gepland door zware regen en technische problemen. Verstappen verloor bij de start even de leiding, maar pakte die later terug. Kimi Antonelli werd tweede, George Russell viel in de slotfase uit. Het weer dan nog. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af, maar het blijft vrijwel overal droog. Er zijn flinke zonnige perioden met maxima van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, Soul.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Dit is Radio Team Soul & Jazz.

0: megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal. Deals die je niet mag missen.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
8: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
9: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Radio 10, Soul and Jazz. Het nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Nevi Ramirez. Bij de grote brand op camping Bella Italia aan het Gardameer zijn zeker 24 mensen gewond geraakt. 20 staakcaravans gingen in vlammen op. Ook een Nederlands gezin met een baby moest hals over kop vluchten. De moeder werd wakker van geschreeuw. Minuten later ging hun verblijf verloren, vertelt ze aan de Telegraaf. De oorzaak van de brand wordt nog altijd onderzocht. Minister Hans Veelbrief twijfelt of hij een omstreden UWV-maatregel wel moet doorzetten. Dat zei hij in het tv-programma Buitenhof. Het plan is om tijdelijk te stoppen met dwangsommen voor mensen die lang moeten wachten op een WIA-uitkering. Volgens Veelbrief helpt dat het UWV bij het wegwerken van de achterstanden. Maar hij begrijpt ook de kritiek. Mensen kunnen het gevoel krijgen dat ze hun recht niet meer kunnen halen. Daarom gaat hij opnieuw naar het voorstel kijken. Het noodweer rond Barcelona zorgt ook voor problemen bij Nederlandse vakantiegangers. Bij alarmcentrales zijn tot nu toe 12 meldingen binnengekomen. Niemand raakte gewond, maar reizigers zitten wel met geannuleerde vluchten en stroomuitval. De verwachting is dat er nog meer hulpvragen komen. In de regio is enorm veel regen gevallen. Door overstromingen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar weer een record aantal bezoekers getrokken. Maar liefst 7,4 miljoen mensen kwamen af op het grootste bierfeest ter wereld. Ook onder Nederlanders is het evenement populair. Reisaanbieders zagen de afgelopen weken meer boekingen richting Zuid-Duitsland. Bezoekers dronken samen 6,7 miljoen liter bier. En ook dat is meer dan vorig jaar. Het weer dan nog. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Maar het blijft vrijwel overal droog. Er zijn flink

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek Sport City, de city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
2: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
12: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
16: Dit is Radio 10 Soul and Jazz.

0: is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Radio 10 Soul en Jazz. Het nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Neyvi Ramirez. Een Nederlands gezin met een baby is maar net ontsnapt aan de grote brand vanmorgen op camping Bella Italia aan het Gardameer. Tegen Hart van Nederland vertelt de vader dat er geen enkele rookmelder afging. Het gezin werd pas wakker door geschreeuw van andere campinggasten. Kort daarna sloegen de vlammen over naar hun eigen vakantieverblijf. Bij de brand raakten zeker 24 mensen gewond. De oorzaak wordt nog onderzocht. In een woning in Bergen op Zoom is een dood persoon gevonden vanmorgen. De politie heeft daarvoor een 38-jarige man uit Roosendaal aangehouden. Het slachtoffer is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. In en rond de woning wordt uitgebreid onderzoek gedaan en ook buurtbewoners worden gehoord. De politie verwacht daar nog dagen mee bezig te zijn. Honderden middelbare scholen in Frankrijk blijven morgen dicht na een week vol rellen en protesten. Het gaat om 400 tot 500 scholen waar de veiligheid niet kan worden gegarandeerd of die zwaar beschadigd zijn, zegt de Franse minister. De afgelopen week werden 24 scholen in brand gestoken of geplunderd in het land. Tientallen leraren en medewerkers raakten gewond. De protesten begonnen door klachten over onder meer volle klassen, lesuitval en slechte voorzieningen. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een record aantal bezoekers getrokken. Maar liefst 7,4 miljoen mensen kwamen af op het grootste bierfeest.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
8: What a lot! And give you a lot!
7: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Oh.
14: Dit is Radio Team Soul & Jazz.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur of 6.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
8: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
11: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Social deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
14: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei-doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
18: Radio 10 Soul en Jazz. Het nieuws van 5 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Neje Viramires. Een Nederlands gezin met een baby is maar net ontsnapt aan de grote brand vanmorgen op camping Bella Italia aan het Gardameer. Tegen Hart van Nederland vertelt de vader dat er geen enkele rookmelder afging. Het gezin werd pas wakker door geschreeuw van andere campinggasten. Kort daarna sloegen de vlammen over naar hun eigen vakantieverblijf. Bij de brand raakten zeker 24 mensen gewond. Een 17-jarige motorrijder is vanmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk, dichtbij Kuik. De jongen botste op een boom op een weg buiten de bebouwde kom. Zijn broer probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep Brabant. Hij overleed ter plekke. Volgens de politie had de 17-jarige geen rijbewijs. Ze gaan vooralsnog uit van een eenzijdig ongeval. Honderden middelbare scholen in Frankrijk blijven morgen dicht na een week vol rellen en protesten. Het gaat om 400 tot 500 scholen waar de veiligheid niet kan worden gegarandeerd of die zwaar beschadigd zijn, zegt de Franse minister. De afgelopen week werden 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Tientallen leraren en medewerkers raakten gewond. De protesten begonnen door klachten over onder meer volle klassen, lesuitval en slechte voorzieningen. En op Dierendag zetten we de grootste uil ter wereld even in het zonnetje. De oehoe. Die is namelijk bezig met een flinke opmars in Nederland. Het aantal leefgebieden groeide in een jaar tijd van 129 naar 165. De roofvogels broeden steeds vaker op industrieterreinen en in kerktorens in ons land. En volgens kenners is dat een teken dat het goed gaat met de oehoe. En dan het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Maar het blijft vrijwel overal droog. Er zijn flinke zonnige perioden met maxima van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. En dit was het nieuws op Radio 10.
18: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, soul.

0: voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Dit is Radio Team Soul.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
8: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: Podcast 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
6: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Hé, hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
12: Radio 10. Radio 10, Soul and Jazz. Het nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Nejevi Ramirez. De A9 bij Amstelveen is na een zwaar ongeluk weer deels open. Verkeer vanuit Alkmaar richting Diemen kan weer over de snelweg rijden. De andere rijrichting blijft tot zeker 8 uur vanavond dicht, zegt Rijkswaterstaat. Zij zijn nog bezig met herstelwerkzaamheden. Vanochtend raakte een vrachtwagen van de weg, kantelde en belandde bovenop een auto. Een Nederlander is op de luchthaven van Suriname betrapt met 6 zangvogeltjes in zijn bagage. Volgens de Surinaamse politie wilde hij die meenemen naar Nederland. De dieren zaten verstopt in zelfgemaakte houten kooitjes. De man kreeg een boete van zo'n €3000 en moest de vogels inleveren, dat schrijft de NOS. De illegale handel in zangvogels groeit, waarschuwen dierenorganisaties. Het is een serieuze dreiging voor de vogelpopulatie in Suriname. En wie naar het British Museum in Londen gaat, moet wat geduld hebben. Bezoekers stonden soms wel 2 uur in de rij voor het beroemde tapijt van Bayeux. Het bijna 70 meter lange middeleeuws tapijt vertelt als een soort stripverhaal hoe Engeland werd veroverd. Door de drukte werden vorige week al honderden bezoekers met een gekocht ticket weggestuurd. Het museum gaat nu langer open blijven. En op Dierendag zetten we de grootste uil ter wereld even in het zonnetje. De oehoe. Die is bezig aan een flinke opmars in Nederland. Het aantal leefgebieden groeide in een jaar tijd van 129 naar 165. De roofvogels broeden steeds vaker op industrieterreinen en in kerktorens in ons land. En volgens kenners is dat een teken dat het goed gaat met de oehoe. Het weer dan nog. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af met een graad of 19. Vanavond is het rustig herfstweer. Het blijft droog met weinig wind. Temperatuur zakt geleidelijk. En dit was het nieuws op Radio 10.
12: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, Soul.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
7: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
8: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
11: Dit is Radio Team Soul and Jazz.

0: 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur op 6.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semyo.nl.
5: Semyo.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Radio 10 Soul en Jazz. Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Neyevi Ramirez. De A9 bij Amstelveen blijft richting Alkmaar tot maandagochtend dicht. Rijkswaterstaat moet het wegdek opnieuw asfalteren nadat bij een zwaar ongeluk vanochtend diepe krassen zijn ontstaan. Verkeer richting Diemen kan inmiddels weer over de snelweg rijden. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen op een personenauto en kwam dwars op de weg terecht. Omrijden kan via de A10. De chauffeur van de Nederlandse OAT-bus die vorige maand verongelukte in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlandse vakantiegangers om het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur spreekt op sociale media van een nachtmerrie en zegt dat hij wenst dat alles teruggedraaid kon worden. Hij bezocht onlangs de plek van het ongeluk en krijgt professionele hulp om het drama te verwerken. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De kapper van wie vannacht de zaak werd opgeblazen in Den Bosch zegt geen idee te hebben waarom hij doelwit is geworden. Hij vertelt aan Hart van Nederland dat hij al 10 jaar in de wijk werkt en een goede band heeft met klanten en buurtbewoners. Bij de explosie, die volgens de politie werd veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk, raakte niemand gewond. Wel is een groot deel van de gevel opgeblazen. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. En wie naar het British Museum in Londen wil, moet wat geduld hebben. Bezoekers stonden soms wel 2 uur in de rij voor het beroemde tapijt van Bayeux. Het bijna 70 meter lange middeleeuws tapijt vertelt als een soort stripverhaal hoe Engeland werd veroverd. Door de drukte werden vorige week al honderden bezoekers geweigerd. Zelfs met een gekocht ticket. Het museum gaat nu langer open blijven. Het weer dan nog. Vanavond is het rustig herfstweer. Het is helder en droog. Later in de avond kan er plaatselijk mist ontstaan met weinig wind. De temperatuur daalt geleidelijk. En dit was het nieuws op Radio 10.
8: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, soul.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
11: Dit is Radio 10 Soul & Jazz.

0: Vensterbank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken!
4: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
6: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
8: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Radio 10, Soul en Jazz. Het nieuws van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben Nejefi Ramirez. De A9 bij Amstelveen blijft richting Alkmaar tot maandagochtend dicht. Rijkswaterstaat moet het wegdek opnieuw asfalteren nadat bij een zwaar ongeluk vanochtend diepe krassen zijn ontstaan. Verkeer richting Diemen kan inmiddels wel weer over de snelweg rijden. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen op een eenpersonenauto en kwam dwars op de weg terecht. Omrijden kan via de A10. Rusland heeft opnieuw een brug in Kiev aangevallen. Een drone sloeg in op de Noordbrug, terwijl er auto's overheen reden. 2 mensen raakten gewond. Het is al de 4e dag op rij dat Rusland bruggen in de stad aanvalt.

0: Tijdens de aanval was ook de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Hij belooft extra steun aan Oekraïne en roept Rusland op te stoppen met de aanvallen. Vanavond komt Oranje weer in actie in de Nations League. De ploeg van bondscoach Xavi Hernandez neemt het op in Eindhoven tegen Servië. De aftrap is om 9:15. Voor aanvoerder Virgil van Dijk wordt het een bijzondere avond. Hij speelt zijn 100ste interland van Nederland. En BN'ers spotten over tv-set struinen en even doen alsof je zelf op televisie bent. Ruim 10.000 mensen kwamen vandaag af op de open dag van het Mediapark in Hilversum. Bezoekers mochten achter de schermen kijken bij bekende tv-programma's. De dag stond in het teken van 75 jaar televisie in ons land. En dan het weer. Vanavond is het rustig herfstweer. Het is helder en droog. Later in de avond kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt geleidelijk naar 12 aan de kust tot 6 graden in het oosten. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, Soul.

0: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Vanaf maandag om 7 uur, op 6.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Dit is Radio 10 Soul.

0: megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
1: Oh. En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
7: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
6: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a walk! And it is your
9: walk! Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Radio 10 Soul en Jazz. Het nieuws van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Neyevi Ramirez. De kapper van wie vannacht een groot deel van de gevel werd weggeblazen bij een explosie in Den Bosch tast volledig in het duister over het motief. Tegen Hart van Nederland zegt hij geen idee te hebben waarom zijn zaak doelwit is geworden. Volgens de politie is de explosie veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. Buurtbewoners moesten tijdelijk hun huis uit, maar er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Duizenden automobilisten moeten vanaf morgen een maand lang omrijden in de regio Nijmegen. Een belangrijke route van en naar Duitsland gaat volledig dicht vanwege werkzaamheden. Het gaat om de N325 tussen Beek en Nijmegen, waar elke dag zo'n 20.000 auto's rijden. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en drukte op omliggende wegen. Rusland heeft opnieuw een brug in Kiev aangevallen. Een drone sloeg in op de Noordbrug terwijl er auto's overheen reden. 2 mensen raakten gewond. Het is al de 4e dag op rij dat Rusland bruggen in de stad aanvalt. Tijdens de aanval was ook de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Hij belooft extra steun aan Oekraïne en roept Rusland op te stoppen met de aanvallen. En vanavond speelt Virgil van Dijk niet alleen zijn 100ste interland, hij kan ook een bijzonder aandenken mee naar huis nemen. De oranje aanvoerder krijgt na de wedstrijd tegen Servië een gouden schaal van de KNVB. Die is alleen voor spelers die de mijlpaal van 100 interlands bereiken. Van Dijk is de 11e speler in de hele geschiedenis van Oranje die dat voor elkaar krijgt. Krijg je nog het weer? Het is helder, droog, met weinig wind. Later in de avond kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt geleidelijk naar 12 graden aan de kust tot 6 in het oosten. En dit was het nieuws op Radio 10.
12: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, soul.

0: Radio 10.
1: Radio 10.
2: Toho.

0: is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, die stopt in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Dit is Radio 10 Soul.

0: Socialdeals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Radio 10. Radio 10, Soul en Jazz. Het nieuws van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De A9 bij Amstelveen blijft nog de hele nacht dicht. De weg moet opnieuw geasfalteerd worden na een zwaar ongeluk vanochtend. Daarbij kantelde een vrachtwagen op een auto en maakte diepe krassen in het wegdek. Omrijden kan via de A10. De politie is op zoek naar mensen die getuigen waren van de dood van een 43-jarige Amsterdammer in Hoofddorp. Dat gebeurde afgelopen vrijdagochtend op een parkeerplaats aan de Paviljoenlaan. Ze zoeken mensen die daar geparkeerd stonden en ze willen graag beelden van deurbelcamera's of dashcams. De politie heeft al iemand aangehouden, een 28-jarige Amsterdammer. Alsof er 10 cobra's tegelijk afgingen. Zo begon het noodweer in Spanje, zegt een vakantieganger die in Lloret de Mar zit. Het begon uit het niets te onweren. Een half uur later stonden de straten al helemaal blank, zegt hij tegen Hart van Nederland. Door het noodweer zijn 2 mensen om het leven gekomen. 1 iemand is nog vermist. Er zijn voor zover bekend geen Nederlanders overleden of vermist geraakt. En Oranje is begonnen aan de tweede helft van de Nations League-wedstrijd tegen Servië. De eerste helft eindigde ze met 1-1. Koopmeijers scoorde in de 31ste minuut uit een vrije trap, maar daarna kwam al snel de gelijkmaker van Servië. Voor aanvoerder Virgil van Dijk wordt het sowieso een leuke avond. Hij krijgt namelijk de gouden schaal, omdat dit zijn 100ste Interland is. En dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Temperatuur daalt naar 6 tot 11 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
8: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, Soul.

0: kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
8: Oh.
11: Dit is Radio 10 Soul & Jazz.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
4: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
6: Radio 10. Radio 10 Soul & Jazz. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De politie is op zoek naar mensen die getuigen waren van de dood van een 43-jarige man in Hoofddorp. Dat gebeurde afgelopen vrijdagochtend op een parkeerplaats aan de Paviljoenlaan. Ze zoeken mensen die daar geparkeerd stonden en ze willen graag beelden van deurbelcamera's of dashcams. De politie heeft al iemand aangehouden, een 28-jarige man uit Amsterdam. De kapper van wie gisternacht een groot deel van de gevel werd weggeblazen bij een explosie in Den Bosch heeft geen idee waarom zijn zaak doelwit was. Dat zegt hij tegen Hart van Nederland. Volgens de politie is de explosie veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. Buurtbewoners moesten tijdelijk hun huis uit, maar er raakte niemand gewond. Rusland heeft opnieuw een brug in Kiev aangevallen. De drone sloeg in terwijl er auto's overheen reden. Twee mensen raakten gewond. Het is de vierde dag op rij dat Rusland de bruggen in de stad aanvalt. Duitse bondskanselier Merz was tijdens de aanval in Kiev. Hij beloofde daar een nieuw steunpakket van €1 miljoen voor Oekraïne. En feest in Eindhoven vanavond. Oranje heeft opnieuw met 2-1 gewonnen van Servië. Koopmeijer scoorde in de 31ste minuut. Daarna kwam snel de gelijkmaker van Servië. In de 72ste minuut helpt Zirkzee ze naar de winst. En voor Van Dijk was het dubbel feest vieren, want hij kreeg na de wedstrijd de gouden schaal mee naar huis voor zijn 100ste Interland. Dan het weer. Het is een droge en heldere avond. Later vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. En de temperatuur daalt naar zo'n 6 tot 11 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
6: Non-stop, de allerbeste soul en jazz.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Dit is Radio 10 Soul.

0: trap renoveren?
1: Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
2: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
3: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
0: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
0: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Radio 10 Soul & Jazz. Het nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Bij een steekpartij in het centrum van Emmen is iemand ernstig gewond geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het slachtoffer krijgt medische hulp. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. Ga je de komende tijd naar Duitsland en doe je dat altijd via Nijmegen? Nou, dat wordt omrijden vanaf dit weekend. De hele maand is de N325 afgesloten voor werkzaamheden. Daar rijden elke dag tienduizenden auto's overheen. Houd dus rekening met extra reistijd, want het zal druk worden op de omliggende wegen. Bij een protest in Moskou zijn zo'n 60 mensen aangehouden. Demonstranten hadden borden vast waarop stond "laat de politieke gevangenen vrij" en "voor vrije verkiezingen". Ook waren ze kritisch over de Russische staatstelevisie. De demonstratie was eigenlijk bedoeld om een bloedige opstand uit 1993 te herdenken. En feest voor Oranje, ze hebben opnieuw gewonnen van Servië in de Nations League-wedstrijd vanavond. Koopmeijers scoorde het eerste doelpunt in de 31ste minuut. Daarna kwam snel de gelijkmaker van Servië. In de 72ste minuut helpt Zirkzee ze naar de winst. En voor Van Dijk was het dubbelfeest. Hij speelde zijn 100ste Interland, dus kreeg hij de gouden schaal mee. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 6 graden. Op sommige plekken kan mist ontstaan. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
11: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, Soul.

0: Radio 10 Soul en Jazz. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. Dat is 11% meer dan vorig jaar. Komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper. Stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. Bij een steekpartij in het centrum van Emmen is iemand ernstig gewond geraakt. De politie vond diegene op straat nadat ze een melding kregen van de steekpartij. Even later hielden ze een man aan die volgens een getuige op een bankje in de buurt zat. Amerika heeft dit weekend met spoed 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford nadat ze nieuwe dreigementen hadden gekregen over een mogelijk aanslagplan op de basis. Dat plan zou gesteund worden door Iran. Dit meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid wil de dreigementen niet bevestigen. En ga je de komende tijd naar Duitsland en doe je dat normaal altijd via Nijmegen, dan wordt het omrijden vanaf dit weekend. De hele maand is de N325 afgesloten voor werkzaamheden. Daar rijden elke dag tienduizenden auto's overheen. Houd dus rekening met extra reistijd, want het zal druk worden op de omliggende wegen. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 6 graden. Op sommige plekken kan mist ontstaan. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
0: Non-stop, de allerbeste soul en jazz. Radio 10, Soul.

0: Radio 10 Soul & Jazz. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. AI wordt steeds vaker gebruikt om beelden van seksueel kindermisbruik te maken. Dat zegt de Internet Watch Foundation, die dat in de gaten houdt. Ze vonden ruim 6300 afbeeldingen in de eerste helft van dit jaar. Dat zijn er al meer dan in heel 2025. De organisatie wil dat de Europese Unie met strengere regels komt, zodat zulke afbeeldingen makkelijker opgespoord en verwijderd kunnen worden. De A9 bij Amstelveen blijft nog de hele nacht dicht. De weg moet opnieuw geasfalteerd worden na een zwaar ongeluk zondagochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht. Daarbij maakte die diepe krassen in het wegdek. Omrijden kan via de A10. Amerika heeft dit weekend met spoed 12 bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford, na nieuwe dreigingen over een mogelijk aanslagplan op de basis. Dat plan zou gesteund worden door Iran. Dat meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid wil de nieuwe dreigementen nog niet bevestigen. En mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. Dat is 11% meer dan vorig jaar, terwijl het aantal stellen dat een huis kocht nauwelijks toenam. Het komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper en stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 6 graden. Op sommige plekken kan mist ontstaan. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
0: Non-stop, de allerbeste zon.